de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 's nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7.
1: Een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Nou, Julius Whisky, Jan, ben jij hier toevallig aan het luisteren?

0: De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: PD0LFJ, Lucien. PD0LFJ, ben jij hier van PD0IIT?

0: Solche.
1: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: BA3ATX. BA3 Alpha Tango XC. BA3 ATX.
1: Geef je callsign alsjeblieft.

0: 3 ATX-curven.
1: Ja, dat was ik, Linus, daarnet, hè. Goeie avond, Rien, PA3 ATX.
0: Ja, PA3, ja. Ik was nog beneden aan het trappen, toen hoorde ik eigenlijk. Dan had ik even die opzij leggen, hoor. Ja. Vandaar dat ik laat terugkwam, hè. Maar dat maakt niet uit. Dus ik moest even... een beetje wat dingen bij elkaar zoeken. En opruimen, als ik niet nodig heb. Wat adresjes en zo, dus... Ja, nou, even kijken. WSJTX, dat draait. Dat gaat goed. Ik krijg geen errors meer. Ik heb mooie, gaat helemaal goed. Ik heb hem wel helemaal opnieuw in moeten stellen. Er zijn nog een paar dingen die ik nog even, maar het is een kwestie van ergens een vinkje aan vegen. En als ik hem uitzet, dan komt mijn scherm, wat ik ingesteld heb, die komt niet terug op dezelfde manier. Ja, een beetje vreemd. Dat was voorheen wel eigenlijk. Dan staat de waterval boven. Klein stukje en de rest eroverheen, die maten. En dan heb ik het scherm gedaan zoals ik wil hebben. Maar hij komt niet terug. Dus daar moet ik nog even naar kijken. En een paar dingetjes. Ik heb al gisteren wat verbindingen gemaakt eigenlijk. En dat ging goed. Ja.

0: 3 XBD, all high and up.
1: Hartstikke mooi.

Ja, PH3 ATX PD nog aanhaal. Ik heb helemaal niks van genomen, Jan, want er zit een stevige brom op. Ja, niet echt een brom. Ik denk dat je op je zelfbouw zit en dat je niet helemaal goed op frequentie staat. Ja. Dus ik hoorde je wel wat, dat je wat zei, maar de storing die was duidelijk, kwam boven je uit, hè. Dus niks van kunnen nemen, Jan. PA3, ATX, PD0, HNH.

0: Nou, nog steeds helemaal niks.
1: Even kijken, en zo is het misschien nu weg?
0: Ja, nu is het weg. Ja. Dus ik neem aan dat je op jezelf bouw zat, dat die nu naast zat, hè? Dus, nee, nou, dat was nu verstaanbaar, Jan.
1: Ja, even met het schakelaartje heen en weer gaan, hè? Tussen kristal en VFO-sturing. Even kijken, is hij nog steeds zo goed?
0: Nou, ik heb in ieder geval verstaan. Heel in de verte zit datzelfde, ja, brommetje, storingje. Zit nog wel, maar je komt goed qua modulatie prima bovenuit, dus is geen probleem.
1: Oké, nee, dan is het goed, hè. Ja, ik had PA3 ATX, ik had even een heel verhaal over die dat JTDX, dat bestaat eigenlijk uit twee beelden, hè? Twee schermen, twee aparte schermen. Dat is die waterval, maar die moet je, dan kun je, als je die waterval, als die opgeroepen wordt, dan kun je die door op dat plusje boven te drukken, kun je die waterval, daarna kun je die kleiner maken, dan vult hij niet het hele beeld. Dan sleep je met je muis, kun je dat beeld kun je wat platter maken. En dan doe je datzelfde met het andere scherm, waar je informatie staat over je zender- en ontvangstrapporten, et cetera. En dan moet je hetzelfde mee doen. Dan moet je eerst op dat plusje drukken en dan kan je het beeld weer aanpassen. En dan kan je die waterval erboven zetten of eronder. En dat andere scherm aan de andere kant, hè. En dan, dan zou het eigenlijk wel, dan zou dat moeten onthouden, denk ik, als je hem dan weer opent. Dat je dat niet weer iedere keer opnieuw hoeft te doen. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben er niet meer mee op de hoogte met Windows, hè. Ik weet alleen wat van Linux, hè. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNA. Ja. Ja, dat is wel een idee, ja. Dat zou ik wel eens kunnen doen. Ja, ik weet dat het uit twee helften bestaat. En dat je daarmee kan rommelen, bovenin zetten, beneden neerzetten. Ik heb het meestal beneden staan. Maar goed, dat is ieders keus. Ik moet het elke keer aanpassen, dat even naar beneden. En het staat standaard boven. Maar... als ik het beneden zet en weer in het gereel zet en ik start hem opnieuw op, dan staat het weer boven en het andere beeld, de waterval en het andere beeld staat er overheen. Dat krijg ik niet eens te zien. Dus ik ga dat wel eens eventjes doen, Jan. Ja, ja, nu niet, maar een goed idee eigenlijk. Ja, even kijken of dat helpt, hè. Ja. Maar in ieder geval wel een paar verbindingen gemaakt. Ik krijg geen hemlip storingen, errors meer. Dus dat is in ieder geval goed. De set werkt ook goed. Ik kan als ik op de... ja, dat is wel lekker met die Jezu. Ik kan op de computer de band veranderen. 20 meter of 10 of 40. En dan gaat de set ook mee, hè. Ja, nou, dat kan bij jou ook waarschijnlijk als je die 818 gebruikt. Ja. Dus dat gaat wel goed, hè. Dus, daar zat ik nog even mee. Vervelend als ik hem opstart, dat ik het weer eventjes in het gereel moet zetten. Maar goed, er is. Ja, dat is wel goed. Hij staat nu ook te draaien. Nou heb ik... Dan ben ik even gekeken naar het andere programma. JT65HF. Maar dat beeld komt mij niet bekend voor. Beetje vreemd. Ik heb JT65HF Edition 5.6.1. Ja. Dan moet ik eens nog even kijken. Anders moet ik dat even opnieuw downloaden. Misschien toch anders, hè? Ja. En FLDG eigenlijk. moet ik ook even kijken, want dat moet ik helemaal opnieuw instellen. Ja, die is wel zoals die altijd is geweest, dus dat is wel fijn. Ja, ik moet nog al die, die macro's er wel inzetten natuurlijk, maar... Nee, dat is de volgende, Jan. Ja. Even kijken, ga ik weer terug naar JSWTG. Ja, goed, het werkt in ieder geval. Even kijken hoor, zie je wel, ja. Even naar beneden. Is goed zo, ja. Nou, ik heb hem alleen naar beneden gezet, dan is dat weer in orde. Oh nee, nou weer niet. Ja, dat is nog even een dingetje, dat... Maar dat moet goed komen, dat is niet zo'n probleem hoor.
2: 11, 's avonds.
0: Zeker niet.
2: Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
0: Dat is even lastig. Maar het programma werkt in ieder geval wel, Jan, dus dat is geen probleem. PA3 ATX PD0 HNH.
1: Oké, Rien, PA3 ATX. Nou ja, dat is toch grote vooruitgang, hè? Grote vooruitgang, Rienus. Ja, het programma waar je het over had, JT65 Hubbelpunt, dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Ik gebruik WSJTX, JTDX. Dat is allemaal voor FT8, maar dat gebruik ik in principe vrij weinig. Maar ik heb in ieder geval zo'n FT8 programma. Daar kan ik wel wat andere modus mee doen hoor. Maar wat ik zelf, wat ik leuk vind, dat is JS8. Hè? JS8 Call. Dat is leuk, daar kun je mee communiceren. En teksten en briefjes versturen en boodschappen opvangen, et cetera, van wat langere teksten en zo. En FL Digi, ja, als je die alle drie erop hebt, dan kan je ook met FL Digi kun je ook weer RTTY doen. En PSK 31 en 64, et cetera. Ja, je moet maar even kijken, als die, dat zijn eigenlijk twee, dat programma, WSJTX of JTDX, allebei trouwens, die genereren twee beeldschermen. En ja, als die allebei op groot staan, dan komt er één van de twee in beeld en dan overlapt die de ander. Dus je moet ze klein maken, door op dat plusje te drukken. En dan kan je in de, ja, de breedte mogen ze allebei volledig staan, maar in de hoogte maak je er ene wat kleiner en daar zet je dan die andere in dat lege stukje. Als ze dan, maakt het niet uit hoe ze opkomen, want dan verschijnen ze altijd allebei in beeld. Dat is een beetje de truc wat je moet doen om niet, ja, dat die opent met de een of de ander, of dat ze over elkaar heen vallen. Hè? Zoiets was het volgens mij. Ik heb overigens, ja, de lampjes van jou die werken perfect, hè? Dat is helemaal geweldig. Voor de TS515, dus die, de schaalverlichting doet het weer als de Jekko. Daar ben ik heel blij mee. Het enige is wel dat mijn, waarschijnlijk mijn eindbuizen zijn een beetje te zielen. Als die op vol vermogen gaat met beide buizen, dan na een tijdje zenden, dan stort die buizen in, hè. Dan begint de stroom op te lopen, de output loopt uit en terug en dat is niet goed, hè. En als ik wat minder vermogen maak, dat kan wel, dan blijft het wel goed tot een ja, wat of 50, 60 of zo. En dat is wel vervelend. Dus eigenlijk moet ik nieuwe eindbuisjes erin, denk ik, gaan zetten. Ik heb nu eventjes, het gekke is dat ik heb nu één eindbuis, heb ik de anodespanning eraf gehaald. Dus hij werkt nu pas op twee eindbuizen op één eindbuis en dat werkt prima. En dan komt er zo'n wat of 20 uit en dan blijft hij wel goed. Terwijl die ene buis, ja, feitelijk ook op vol vermogen staat dan, hè. Dus dat is een beetje vreemd eigenlijk. Maar Ja, het lastige is dat die buizen, die eindbuizen, die zijn nogal duur, hè. Daar ben je zo'n 50, 60 euro per stuk voor kwijt. En dat is wel even een dingetje. Dus ik ben nog even aan het kijken of ik niet allebei de buizen kan gebruiken, maar dat ik de anodespanning wat kan verlagen. Waardoor die niet 100 watt geeft, maar een watt of 60 of zo. En als dat goed blijft, vind ik het ook best hoor. Want 60 watt of 100 watt, dat is ook helemaal een verschil van niks. Dat maakt dan ook niet uit. Dus ik ga misschien nog wel die... ik heb een paar weerstanden gevonden van jou, die ik van jou heb gekregen. Van die in zo'n porseleinen huis, zo'n stenen huis. Van een watt of 10. En zowaar, ik heb een beetje zitten rekenen met de wet van de ohm. En die zou de anodespanning van die zo'n 900 volt is wel iets terug kunnen gaan brengen. En die dissipatie ook wel aankunnen die je dan krijgt als je ermee gaat zenden. Dus dat wordt nog wel een grappig dingetje om eens even te proberen. Ik kan het vrij eenvoudig doen in het voedingsgedeelte, omdat hij aparte voeding heeft, weet je, die grote bak. Daar ga ik nog eens even mee experimenteren. Overigens werkt hij op één buis ook prima hoor. Ik heb er al een paar leuke verbindingjes mee gemaakt met een watt of 20. Maar ik denk dat ik er wel zo 50 plus watt uit kan halen en dat hij goed blijft. En dan moet ik eens even een keertje tegen een paar van die eindbuizen aanlopen. Hè. Ik heb al gekeken, eBay en Amazon en zo, maar dat is... Ja, dat zijn wel dure grapjes. PA3 ATX.
3: Please keep it short.
0: Ja, dan word je op de vingers getikt door die juffrouw. PA3 ATX, dit is de Papa Delta Hotel, November Hotel. Ja. Ja, ik. Waarschijnlijk is de spanning van 900 volt iets te veel voor die buizen. Want die worden ook ouder natuurlijk. Dan kan je ze beter misschien iets lager zetten. In plaats van altijd op zijn uiterste. Hè? Ja. Ja, dat is even zoeken in die buizen. Hè? Dat is wel lastig. Ja, en ja, het verschil tussen 60 watt of 100 watt is op HF niet zo veel. Hè? Ja. Het blijft low power, hè? Ja. Maar goed, ja, dan moet je maar eens even kijken. Ja, de lampjes werken goed. Ik heb de foto gezien. Ja, echt vintage. Echt een goede kleur erbij, hè? Als je een ledje neemt, kun je ook mee verlichten. Maar dan is het zo wit, hè? Ja. Ik heb dat toen wel gedaan in dat... In die antenne-tuner van mij. Van MFJ, was het lampje ook kapot. En ik had wel zo'n lampje, maar ik had geen ander lampje meer. Wat eigenlijk op het doek past, heb ik dat erin gedaan. Ja. Hij geeft prima licht hoor. Ja. Dus hij wordt ook niet zo warm natuurlijk. Dan een gloeilampje. Dus voor 1 metertje was dat. Hè, voor die standaard halfmeter, kruismeter. Ja. Ik zet hem eigenlijk alleen maar aan als ik hem gebruikt heb. En anders dan... Ik gebruik hem niet zo heel veel natuurlijk, hè. Want de endvet is geënt op de 3 banden waar ik mag komen, dus... En de andere kan ik automatisch afstellen. De APAS 120, dus wat wil je nou meer? Zeker, ja. Ja, ik ga even kijken, want ik heb denk ik inderdaad het verkeerde programma. Ik moet JS8 call hebben, ja. En die heb ik er nog niet op staan, dus die ga ik erop zetten. Ik zie het ook op mijn andere computer, daar staat die wel op. JS8 call. Ja, die heb ook nog JTDX, heb je ook nog. Ja, die heb ik er ook. Ja, daar heb ik ook wel eens mee gewerkt. Dat is ook wel een aardig programma hoor. Maar ik vond het al zo gek dat ik zo'n raar programma had. Heb ik nog nooit eerder gezien. Ik denk, nou, dat is niet helemaal goed. Ja, nou zie ik die programma's, die zijn wel goed, hè. Ja. Maar daar moet ik nog even mee aan de slag. Ja, het is wel lastig, hoor. Want je hebt, als je allemaal nieuwe computers hebt met allemaal Windows 11 erop, dan moet je wel heel wat weer doen, hè. Ja, ik heb het even over. JS8 call, ja. Dat hebben we vroeger vaak mee gewerkt. Dat wil ik er wel weer op hebben. Hè. Maar dat moet kunnen, dat is geen probleem. Ik haal die andere eraf, want die ga ik toch niet gebruiken, dus... Ja. Ja. Dus vandaar dat jij weer hebt zitten pielen, hè. Gisteravond, ja, was gisteravond laat, want ik heb gerepeteerd nog even gisteravond. Met de jongens, met Peter en Ben, en daarna heb ik nog even zitten piemelen. Ik denk, hé, hey, ja. Ja, toen was het weer gauw 1:30 en dan had ik dat scherm nog niet voor mekaar, hè. Ik denk, ja, dat komt wel. Het werkt in ieder geval goed, dus... ik moet alleen nog even de vinkjes nalopen hoe dat precies zit. Hij logt ook automatisch in. Als de verbinding klaar is, dan gaat hij naar het log toe. Dan moet je dan even aanklikken en dan ben je ook ingelogd daar, hè. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de beweegreden hier, hè. Gerommel. En het is in ieder geval... Ik vind het wel weer leuk dat hij werkt, hoor. Dat is toch wel... hij heeft de hele avond al aangestaan. En ik krijg die errors niet meer. Ja. En ja, de verbindingen gingen ook goed. Dus goede rapporten gehad in principe. Dus ja. Dus hij werkt. Ja. Ja, voor de rest even weer een beetje aan het ruimen. Ik heb een hoop papiertjes liggen en een hoop toestanden waar ik nog mailtjes naartoe moet sturen. Heb ik straks ook nog gedaan, een aantal mailtjes gestuurd naar diverse cafeetjes en zo. Dus maar even afwachten weer. Ja. Dus, we zijn even druk geweest. PA3ATX, PD0ANA. En de juffrouw.
1: Nou, joh, jij krijgt geen commentaar van die juffrouw. Dat is wat. PA3ATX. Ja, leuk, Rinus, dat het weer een beetje op dreef komt. Ja, JS8 call. Dat zouden alle zendamateurs moeten gebruiken. Dus dan wordt het nog leuker. Ja, die gebruik ik eigenlijk iedere dag, hè. Op 40 meter. En ik heb er hele leuke contacten mee en krijg ook vaak berichtjes van mensen. Die kun je aan laten staan, daar kun je ook mee, dat hebben we toen wel eens in het verleden wel eens gedaan, lang geleden. Kun je ook relayeren via een ander station en zo. Je kunt berichten ergens wegzetten en kan iemand anders het weer ophalen. Hè? Als je een bericht stuurt naar iemand, maar die is er niet, zet je dat bericht bij een ander station. En zo gauw als die zich aanmeldt en die geeft zo'n heartbeat, zo'n HB. Moet je allemaal wel aanzetten, moet je ook weer al die vinkjes aanzetten. Dat is dan weer even zoiets. Dat is een ontzettend leuk programma, hè. Het is, kun je ook op 2 meter gebruiken. Wordt daar eigenlijk vrijwel niet gebruikt. Maar het zou heel leuk zijn, want je zou met JS8 call, als er wat meer stations actief zouden zijn op 2... en die zitten op wat verschillende plaatsen in Nederland. Kun je door te relayeren, kun je eigenlijk ook het hele land kun je doorkomen. Dat is dan wel hartstikke leuk. Maar helaas, ja, dat is weinig activiteit. Hè? Maar op 40 meter is sowieso de hele dag en nacht is daar activiteit. Hè? En vaak heel laat in de avond. Een beetje jouw tijd, zullen we maar zeggen. Dan zie je ook geregeld, op 40 meter zie je ook wel wat Amerikaanse of Canadese stations. Dan zie je behalve Europa, zie je ook wel wat verder weg. Hè. Yes. Eerst maar even microfoon retour. En dan ga ik ook zo langzamerhand weer even naar Elsje toe. Hè. PA3ATX.
0: PA3ATX, dit is de Papa Delta 0 Hotel, November Hotel. Ja, ik heb al eerder met dat JS8 call gewerkt, ook met jou. Dat is best leuk, ja. Ja, op 2 zijn er weinig activiteiten voor dat, maar goed, dat kunnen we altijd nog doen, hè. Dat is niet zo'n probleem. Maar ja, ik was gewoon, ik heb allemaal nieuwe computers, 3 stuks, allemaal met Windows 11. En ik heb ook nog een nieuw scherm. Maar de ene computer gebruik ik dus voor Outer City. Dat is helemaal aangesloten op de mixer. Waar ik mee op kan nemen. Daar ben ik ook nog wat van plan om iets te doen. Om mezelf iets op te nemen. En eventueel een... ik heb ook zo'n drumcomputertje. Daar ook wat bij te doen op de achtergrond. Ja, lijkt me wel even leuk. Dan leer je er ook weer mee werken, hè, met Outer City. Dat is toch wel, moet je toch wel blijven doen, hè? Ja. Dus vandaag nog in ieder geval nog genoeg te doen. En deze computer van die heb ik alleen maar amateurprogramma's op, hè? Ja. SSTV zit erop, dat werkt wel. Dat werkt ook goed, in ieder geval. Dus dat is niet zo'n probleem. Ik heb op de HF op 10 meter wel al wat plaatjes ontvangen. En dat kan ik ook weer uitzenden. Dus dat werkt wel, dat was goed. Alleen ja, PSJTX was even problematisch. Ja, er zijn ook veel meer mogelijkheden. En veel meer instellingen natuurlijk, hè. Ja, dan hoeft er maar één niet goed te staan en dat kan zomaar niet werken. Ja. Ja, 40 meter, dat was gisteravond ook. Ik zit nu op 20 meter. Maar er zit ook nog genoeg, hoor. Absoluut. Dus, ik dacht dat ik bij de dingen ook de landen bij had staan waar die waar ze vandaan komen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat zou ook weer een vinkje zijn, maar goed. Ja, dan kunnen we wel eens even doornemen hoe dat bij jou staat, hè, bepaalde vinkjes. Eventjes vergelijken, ja, nou niet, maar een andere keer weer. Dus, ik ga dat ene programma eraf gooien, dan ga ik je eens achter kool erop zetten. Want dat wil ik wel graag hebben, want dat werkt, dat vind ik wel heel leuk werken. Dat je gewoon een bericht achter kan laten in Amerika voor jou, dat jij dat later weer oppikt of zo, weet je wel. Of in Engeland, of weet ik veel. Ja, mensen zo'n station. Volgens mij staat dat programma. Ja, dat vond ik altijd wel gaaf. En de berichten blijven erin staan totdat ik het opgehaald heb, hè. Ja, dus dat is wel gaaf, ja. Het is ook op zich een heel mooi programma. Maar goed, dat gaan we zien. Hé, Jan, jij gaat naar beneden. Ik begin hier aan mijn whisky. En ik ga nog even een beetje rommelig. Dus dan, we gaan elkaar weer horen. Ik had hem al de hele avond aanstaan, hoor. Maar ik wist dat jij tot 10 uur andere bezigheden had. Ja. Ik doe het meestal na 10. Ja, te horen toch niet. Dus gaan we wel zien, hè. Hey, doe Elze de groeten. Ik ga je horen. Sluit Papa Delta 0 Hotel November Hotel met de PA3 ATX in Wijk Beduurstede.
4: Okidolinus, PA3 ATX. Ja, een beetje rustig gaan met de whisky, anders krijg je hele andere programma's op je computer. Probeer dat JS8 Kolder maar gauw op te zetten. Want dat is wel heel erg leuk. Dan kunnen we ook via 2 meter, dan hoeven we ook niet... kunnen we ook met het toetsenbord, hè, kunnen we ook heen en weer babbelen. Dan hoeven we deze repeater niet altijd te gebruiken. Om even te contacten. Dat komt wel goed. Wat zei je nou? Het even kwijt. Nou ja, maakt niet uit. Maar JS8 Call is leuk, hè. Dat vind ik eigenlijk zo'n beetje het leukste programma wat er bestaat. Maar ja, je hebt wel tegenstations nodig. Dat is... ik moet zeggen, op 40 wordt het wel heel veel gebruikt, hoor. Het wordt ook wereldwijd eigenlijk. Ik heb ook wel eens een beetje zo op 80 meter of 20 gekeken. Maar het is eigenlijk vooral 40 meter waar het eigenlijk... zowel op de dag als 's avonds, 's nachts zijn er altijd wel stations. Dus je kan al... Oh ja, dat wou ik zeggen. Ja, jij je zachte kool aanzet. En je staat op 40 meter en je gaat even een HB'tje doen.
1: Dan zou je waarschijnlijk van bepaalde stations nog wel berichten van mij ergens tegenkomen, die ik er ooit heb opgezet, ergens geparkeerd voor je heb. Dat is wel lachen, want die zullen dan wel heel oud zijn, maar dat moet je maar even kijken, hè. Die zullen nog wel rondhangen, denk ik, voor jou. Dus, nou ja, goed, dat zien we dan wel. Oké, Rinus, ik ga jullie spreken. Leuk dat het een beetje werkt en dat het nu een beetje schot in komt. Ja, als dat WSJTX werkt, dan moet het andere ook allemaal werken. JS8Call en FL Digi, en dan heb je eigenlijk bijna alle digimodus. Ja, je hebt er veel meer hoor. Je hebt er eigenlijk te veel, vind ik, waardoor, ja, dan zit er maar een heel klein handjevol mensen met een bepaalde mode te werken. Maar ja, je hebt ook tegenstations nodig, hè. Dat is ook met telegrafie zo. Ik kwam trouwens net van 80 af. Ik heb eerst op 40 meter even wat zitten roepen. En ja, vreemd genoeg, ik heb ook zo'n site waar de contesten in staan. Ja, zoals je weet, ik ben er niet zo van contesten. En ik zat even te luisteren. Het was weer een gekakel, jongen. Iedereen zat. Allemaal CQ-test. Allemaal weer contest. Maar die stond niet in die site vermeld. En toen, dus ik heb nog wel even wat op een rustig stukje even wat zitten roepen. Er zijn ook wel stukjes van de band waar wat meer mensen zitten die gewoon een ja, wat meer een leuk uurzootje even willen doen. Maar dat ging niet echt. En toen ben ik nog even naar 80 gegaan. Ja, toen hoorde ik jou, hè. Ik denk, roep eventjes. En toen kwam je terug. Hé, hey, Rinus, groetjes aan Thea. En ik ga het horen, hè. En probeer dat jij eens achter Kool even aan de praat te krijgen. Dat is wel hartstikke leuk weer, als dat ook werkt. PD0HNHPA3ATX.
0: Ja, is goed, Jan. Ik ga het even opzoeken. Ik ga het er zo opzetten. Of ik het gelijk aan het draaien dan krijg, weet ik niet. Maar dan moet ik even afwachten. Maar goed, dan staat het in ieder geval wat op. En dan kan ik ermee verder gaan wanneer ik weer tijd heb. Als het niet gelijk lukt. Ik ga wel even kijken of het snel gaat. Maar dat moet ik even zien, hè. Want het is, ja, het is Windows 11. Dus er zijn toch wel veranderingen. En daar moet je dus wel weer rekening mee houden. Ja, nee, dat komt wel goed, joh. Ik ga die ene eraf gooien, want ik kwam me zo onbekend voor. Dus, nee, dat JS8Call, dat komt er wel op, hoor. Daar heb ik voorheen ook vaak gewerkt, dat ik bericht van jou stond ergens in Engeland. Dat die dat bericht opgeslagen had. Dat is trouwens een station die altijd heel veel aan stond. Ja, die stond volgens mij dag en nacht stond die aan voor riolering of zo, weet je wel. Om te riolering, ja. Maar ja, gaat toch wel. Is wel mooi. Hé, ga naar beneden, Jan, want anders is Els in slaap gevallen. Ik ga weer horen. PD0HNH sluit met PA3ATX. Groetjes en ja, tot snel weer.
1: Ja, waarschijnlijk slaapt ze al, maar dat is alleen maar goed, want dan is ze niet boos dat ik weer te laat ben. Hè? Dat ik weer blijf hangen hier bij A3ATX. Ja, op JS8Call op 40 zijn een aantal stations, die zijn eigenlijk onbemand. Die staan dag en nacht aan, hè. Er zit er eentje in, dacht Finland, dacht ik al, was het nou Zweden? Engeland zit er één of twee. Er zijn er een paar die staan altijd aan. En dan afhankelijk van de condities is er altijd wel eentje die je kan bereiken. Het zijn trouwens maar vaak maar hele kleine vermogens ook, hè. Die continu stations, sommige die werken met zo'n, hoe heet zo'n ding? Dat zijn die hele goedkope Japanse dingetjes. QDX of zoiets. Kostte een drol. Komt 5 watt uit. En die staan gewoon altijd aan. En dat werkt, hè. Dus fantastisch is dat. Goed, Rinus. Hey, tot werkers. Leuk je weer gesproken te hebben. En blij dat het allemaal weer een beetje bewerkend komt, hè. BD0HNA, PA3ATXE, tot werkens.
0: Ja, oké, okay, tot werkens. Bye bye.
1: Oké, okay, bye bye.
5: Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, PA1HRZ, tweede frequentie, dit is PA2FK.
1: Ja, Frans, een hele goede avond, PA2FK.
6: PA1HRZ, de retour. Ja, ik zat lekker op de computer. Pieter maar verzet, hè. Wachten we gewoon even. Maakt ook niet uit, Frans. Hele goede avond. In ieder geval morgen, in ieder geval veel goed voor Nelly. Micro, maar gauw retour. PA2FK, P1HRZ.
5: Akuzala, P1HRZ, PA2FK. Uiteraard goed naar Wil. Nou, ik zat niet op de computer. Ik ga er niet op zitten, hoor. Dat doe ik echt niet. Ik had niet eens tegen dat ding. Nee, dat is maar goed. Gek, kijk, verstokje dat. Ik zat gewoon nog even een poosje beneden en ik kan het dan wel volgen of er een tour zo loopt. En nou, dat liep natuurlijk. Dus nou, blijf lekker beneden zitten. Dus, dat is het idee. Dit tour zo gaat afgelopen raken. Dus de gaat naar boven. Nou ja, is bij deze gebeurd dat. Ik ben vandaag wel lekker bezig geweest hoor. Vooral buiten. 1 ARZ, 2 FK.
6: Alle leidingen gelegd, alle pijpen en de mast tegen de muur. Nou, dan hebben we aardig de beuk erin gezet. Je had er in ieder geval goed weer, Frans. PA2FK, P1AZ.
5: Nog meer zelfs. die basis had al tegen die schutting aan en die kabel zat er gisteren ook al in. Gisteren aan mijn toren gekomen. Dat gaat allemaal netjes en dan vond ik toch die loop moet het dicht bij die mast komen te staan. Ik denk dat gaat niet goed. Dus ben ik toch nog eventjes aan het veranderen gegaan. Dus die loop staat nu echt midden op het schuurtje. Er zit gewoon die zo'n metalen rand, hè. Maar goed, dat zit. Maar dat staat nu in het midden. Dat is allemaal keurig allemaal klaar. Nu ben ik die mast bezig gegaan. Ja, je dacht natuurlijk zeker dat dat gelijk paste. Nou, dat paste dus weer net niet. Ja, ik wilde die antenne erop zetten met een koppeling, hè. Een rechte koppeling, 28 mm. Ja, aan die antenne gaat dat wel. Dat gaat goed. Alleen, die past net niet. Nou, die is ongeveer een half millimeter dik, hè. Ja, dan past zo'n knelring hiermee. En die knelboer ook niet, hè, van die knelkoppeling. Dus dat ging niet, dat moest ik dus een paar slimme oplossingen bedenken. Nou, dat is gebeurd en dat zit er dus goed op. Met je mast maar even aan plaatsen. Even een piep laten vallen. Daar was de piep en die zat wel een schuntje op. Ik heb hem even gauw geprobeerd, er zat toch geen wind, zonder tuitraden. Even een hele uitschuiven, dat is die hoog hoor. Keurig weer. Ja, dat is die heel hoog, hè. Maar we hebben gewoon een stuk teruggezet natuurlijk, want je moet niet de kat op het spek binden, zoals dat heet, hè. En dat, morgen, dan kan ik hem op hoogte zetten. Er zit nog geen tuitraden dan, hoor. Maar het is wel helemaal kant en klaar, als 1 ARZ, 2 FK.
6: Prima, Frans. Nou, gefeliciteerd vast dan, hè. Ja. Nou, mooi toch? Dan, wacht tot die heren geweest zijn en dan kan je hem rustig en netjes neerzetten. Ja. Links en rechts een tuitje eraan. Als dat moet. Dus zo doen de Fransen. Oké, okay. Nou mooi werk. Nou, ik heb helemaal niks aan de hobby gedaan. Maar ook echt helemaal niks. Vanochtend grof vuil geweest en daarna zand halen, pallets wegbrengen bij mijn dochter. Zand halen. Nou, en dan vanmiddag aan de straten geweest, nog even met mijn schoonzoon samen. Dus nou, dat is dan ook al klaar. Alleen nog wat afwerken, wat soepbandjes erin zetten. Dus dat is alleen maar randjes werken. Dus ja, dus dat moeten we dan morgen nog even doen. Dus dat doe ik dan morgen alweer. Goed, allee. Dus zodoende. Ik heb er niks aan gedaan. Maar jij bent in ieder geval flink opgeschoten. PA2FK van P1AZ.
5: Ik mag wel zeggen, meer als flink opgeschoten. Dus ik hoef alleen maar de tuindraadjes eraan te zetten. En om dan op hoogte uit te schuiven, maar ja, dat zei ik al, ik moet die kat op de spek binden, dus moet ik even wachten. Maar dan is het klaar, ja, dat uitschuiven, dat gaat hartstikke makkelijk hoor. En ik ga even op het zuurtje staan en hup, gaat zo omhoog. Dus dat is helemaal geen punt. En dat gaat goed. En hij staat nu ook op een plek waarvan dus de tuin dus
2: uniform tango
5: deelt zijn, hè. Want in eerste instantie nou, zou hij op een plek komen waar ik denk van, dat gaat niet goed, hè. Dan staan er twee tuinen behoorlijk gespreid en één te stijl. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben, dus dat moet een beetje keurig zijn. Nou, het is in drieën verdeeld en dan komt dat helemaal goed uit. Dus dat gaat netjes hoor, dat. En dan kan ik hem ook op hoogte zetten en dan weet ik ook zeker dat het goed staat, hè. Ik heb nog van het zwarte nylonkoord en dat komt er uit de erf. Dat is stevig hoor, heel stevig. Van Hendrik, hè. Dat komt er uit van Dam. En af is zo'n rol weg. Jan Tien weet ook niet wat ze mee moest. Heb jij dat inderdaad, wat me meenemen. Ik weet niet wat goed voor is, maar het is zwart. Dus dat kan, dat is UV-bestendig. Nou ja, en Hendrik kennen, dan weet je wel. Is het weer een stevig gast. 1HZ2FK.
6: Ja, prima Frans, PA2FK, P1HZ. Ja. Ja, we gingen niet over één nacht thuis, hè? Nee. En Rick al helemaal niet, dus nee, dat moest goed wezen. Ja. Maar ja. Alla. Is mooi. Nou, dat zat wel helemaal geregeld helemaal. Ja, dan werkt dat in ieder geval sowieso weer goed, Frans. En dan staan die ook lekker stevig ook gelijk, hè, ja. Wel, ja. Alla. Maar ik had even een vraag. Was er al wat bekend van de Motorola, Frans, of nog niet? Waar zijn die jongens nog heel erg op bezig?
5: Ik moet je heel eerlijk vertellen, Ad. Ik stond echt vergeten met te vragen gisteravond. Dat is wel even zo. Ik stond echt vergeten. Maar ik bel wel op en dan hoor ik het wel. Ik heb dus eerlijk gezegd nog geen idee, Ad.
6: Maakt niet uit. Nee, maakt mij niet uit hoor. Ik zit er niet op te wachten, hè. Ik zit niet op te springen op dat ding. Nee, ze hebben alle tijd voor mij hoor. Dus nee. Maakt niet uit. Als ze wat moeten hebben, moeten ze het zeggen. Dan gaan we daarvoor zorgen. Ja. Goed, Frans. Nee, ik was benieuwd alleen, dus zodoende. Nou, ik denk dat ik dan morgen, nee, vrijdag, dat ga ik vrijdag doen. Ik ga vrijdag de loop even neerzetten. En dan probeer ik hem even uit. Dat doe ik even, dat ik hem even uitprobeer. Dan krijg ik die dan, want vrijdag is ook wel aardig weer, dus dan als die storing dan een beetje allemaal weg is. Als dat het geval is, dan, ja, dan gaat hij weer de scheur in. En dan denk ik dat even de gasbegonder erop gaat. Hè? Dan gaat hij even uit elkaar. Hè? Ja. Maar ik moet dus heel wat dingen eigenlijk omdraaien eigenlijk. Dat die vacuumzeeën aan de onderkant zitten. En er moet dan ook weer netjes een bevestiging aankomen natuurlijk. En moet vast zitten natuurlijk. En dus we moeten wel wat daar het een en ander aan wijzigen, Frans. Dus de constructie dan eigenlijk. Hè. Maar dat geeft niet, maakt niet uit. Dan blijft het voedingspunt gewoon blijft boven zitten. Dat laat ik gewoon zo. Kabeltje naar beneden toe en dan gaat dat vanzelf goed komen. Hè. Goed. Dat is dan voor vrijdag en van het weekend heb ik nog wat te knutselen, Frans. PA2FK van P1.
5: Oké, zou je gas maken zoals ik hem gemaakt heb, hè? Het gewicht onderin. Ja, het was een stuk makkelijker, hoor. Zeker als je hem in speel met een wil opstellen, dan wordt dat sowieso al een stuk eenvoudiger, hè? Daar kwam ik op een gegeven moment ook achter, hoor. En uiteindelijk het maakt voor het zender ontvangen. Geen ene moer uit, hè. Ik heb nooit een verschil kunnen vinden. Misschien hoor je wat geruis op de achtergrond, ja. Dat is de 3-4-5 dan, hè. Ik heb nooit een verschil kunnen vinden of nooit kunnen ontdekken. Ja, van, waarom moest hij dan bovenin zitten, die zee? Waarom? Ja, kijk, het nulpunt zit dan. Zit precies recht tegenover de zee, hè. Daar is die helemaal neutraal, maar zeg maar een heel klein stukje, hè. Dat verandert dan ook weer heel snel, hè. Maar ja, goed. Dat ding, dat zendt uit als een... als men zijn stralingspatroon gaat kijken, dan is het een donut, hè. Die rechtop staat. Zo moet je morgen weer zien. Ja, en dat gaasje in het midden van die donut, dat is echt een dode punt. Maar dat is zo klein, hè. Nou, dan moet je echt moeite doen om dat heel exact uit te richten op je stoelbom, hè. Maar goed, daar komen ze vanzelf achter.
6: Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar kijk, gaat dat goed, dan wil ik hem ook permanent gewoon opzetten. Dan laat ik dadelijk nog maar één draadje hangen. Nog één draadje hangen dan. En dan voor wat luisteractiviteiten. Net als nu ook heb ik dat een stukje van een meter of 7. Ja, het jonkt nog best, hoor. Op 20 ook nog. En moet ik wel toegeven dat die ook veel minder gevoelig is voor alle herrieberry dan die hele lange, hè. Ja. Maar die pakt alles op, die lange. Dus, en dat korte touwtje van 7, het is het signaal zelfs nog harder. SCL nog harder, zelfs op 20 meter, dan op de volgende zetten. Dus, en 3-4-5 doet dat ook daar perfect, hè. En ik ken er op zenden ook, dus, maar ja. Maar ik ga eerst nog even kijken wat, die meneer met die terugwerking, hoe dat daar gaat. Want dan zal ik die grote 1-9 van het dak af hier ook. En dan stuur ik die wel eventjes naar het Frieslandse toe. Hè. Maar daar weet ik zeker van dat die gewoon goed is. Hè. Ja. Maar dat die ook goed werkt. Hè. Dus, en die andere heb ik ook geprobeerd. Die heb ik ook hier... maar dat was, wel iets minder was die wel, hoor. Maar die deed ook gewoon goed. Misschien is bij hem wat gevoeliger alles. Ik kan het wel eens proberen natuurlijk. Hè, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit voor ons. Goed, allee. Dat even de prikkelen van hier. Hè. Maar we gaan het gewoon weer proberen. We gaan het gewoon proberen om het toploading naar beneden te halen. Ja, dan is, je wordt je ook gelijk een stuk stabieler ook, Frans. 2FK, 1HZ.
5: Bij toploading, waardoor je de top loopt. Het gewicht aan de bovenkant, hè. Ja, dat is zo. Hij wordt gelijk een stuk stabieler. Want het is toch nog wel een behoorlijk gewicht, hoor. En tenminste bij mij, hè. Die vacuumzenuw, dat is toch een best ding. Ja, mij is die vrij groot, moet ik zeggen, natuurlijk. Want het capaciteitsbereik is zo groot, hè. Van 10 puffs tot ruim 1 nano. Nou, dat is nogal wat, natuurlijk, hè. Maar goed, dat ding doet dat. En maakt natuurlijk ook wat dat die vreselijk scherf doet, natuurlijk. Hè. Ondanks dat je dan de stapgemotor heel langzaam laat draaien. Maar, ja, die gaat stapjes hier maken, maar dan nog, hè. Maar goed, dat geeft niet. Ik kan ermee overweg en ik kan ermee werken. En ja, en het gewicht vol erin. Ja, dat maakt gewoon constructief, maakt het dan toch echt makkelijker, hoor. Want als je die loop dan ergens op het, moet je eerst wat, moet je dat nulpunt, moet je exact zien te vinden. En dan daar een bevestiging van maken, want dat die, of je moet dat geïsoleerd doen, nou, dat valt ook weer niet mee. Nee, dus ik vind het constructief, vind ik het een stuk makkelijker door de C onderop te houden, af, 1HZ, 2FK.
6: Ja, prima, die lijft ook beneden. En dan moet dan toch, die C daar beneden hangt, dan moet die, moet dat toch geïsoleerd opgesteld worden. Dus, je moet er ergens nog een bevestiging maken dat die ergens opzetten, dus, maar dat is het minste probleem, denk ik, voor ons. Dat gaat allemaal meevallen. Nou, boven heb ik, ja, dan kan die grote kast, die kan er vanaf. En dan kan er gewoon een klein doosje in, want dat hoeft dan niet zo zwaar te wezen. Maar nou zit die grote doos zit aan de benedenzijde, maar daar zit ook gelijk de bevestiging aan. Dus die moest wat steviger zijn natuurlijk. Dat is ook een kunststofdoos trouwens, hoor, maar dan hele zwaar, hè. Dus, nou ja. Maar we gaan zien, dan gaan we kijken hoe we dat op gaan lossen. Dan, hoe dat gaat doen, Frans, weet ik nog niet. Maar we gaan hem eerst eens uit elkaar halen en dan gaan we gelijk, lopen we gelijk weer even helemaal na. En dan, dan gaat het vanzelf weer goed komen, Frans. Oké. Even kijken wat ik nou meer. Nee, ik had ook verder niet zo gek veel meer. In het midden zit er toch daar aan de bovenkant, nu aan de bovenkant, dus zit er toch een kunststof blok in. Een stuk teflon zit erin. En die verbindt dan die twee pijpen weer aan elkaar en daar zit dan de, gelijk de aansluiting aan. Dus ik kan ook daar iets maken dat ik dat daar een bevestigingspunt maak, Frans. 2FK, 1HZ.
5: Ja, daar vind je wel, bedenk je wel een oplossing voor, hè. Ja, maar, en wat ik doe voor ontvangst, want het is natuurlijk zo van, als je alleen die loop hebt, dan ja, dan je draait toch even wat minder makkelijk over de frequenties heen, hè. Nou, daarvoor heb ik dat, dat pre-amplified loopje. En dat werkt verrekkers goed, hoor, dat ding. Ik moet zelfs, hè, als ik ga vergelijken met de gewone loop, de loop die buiten staat, moet ik bij die pre-amplified loop, moet ik 6 dB verzwakking inzetten. Dus kan je nagaan hoe dat ding versterkt, hè? Dat, en dan gewoon twee van die torretjes. Nou, had ik laatst in de vonk, daar stond een schakelingetje, hè? En dat is ook voor een volversterkt loopje. En dat is toch wel zo verrekt, dus eenvoudig. En dan ga ik toch eens proberen, dat is met twee vetjes, hè. En ook een, uiteraard ook een symmetrisch versterkertje natuurlijk, want dat is de truc natuurlijk. En die schijnt, tenminste zoals erin staat, een nog beter tegenstoringsonderdrukking te zijn. En die werkt met een shielded loop. Ja, die, is, dus, die wordt gewoon een stuk coax gemaakt en die is gewoon, dat is afgeschermd, hè. Die is wel wat groter, moet zeggen. Die heeft een meter of twee diameter, maar dat vind ik niet zo praktisch. Ik ga toch eens even uitproberen, want die feestjes, nou, dat is het probleem niet. Die zou best wel ergens hier of daar hebben liggen. Dat als PA1HZ, PA2FK.
6: Ja, prima, Frans, VFK, 1HZ. Als je een grote joekelaar hebt, dan heb je niet zoveel, game meer nodig. Hè? Want dat heb je natuurlijk al met je grote loop natuurlijk. Ben je natuurlijk wel een breed gebied natuurlijk. Hè? Daar gaat in ieder geval laag. Dat in ieder geval. Goed, nou ja, we gaan er maar eens kijken wat dat. Ja, ik heb hier ook nog wat van dat soort schakelingetjes met vetjes daarin. Ik kwam het laatst weer tegen in een boekje ergens. Ook weer dat soort grap allemaal. We gaan het vanzelf wel zien, Frans. Er stond er nou in een antenneboek, geloof ik, of zo. Ik heb zo'n heel dik, die is al meer dan 30 jaar oud, dat boek, geloof ik. Daar kwam ik ook zoiets zo tegen. Ik zat toevallig iets te zoeken voor die GPA. En ik denk, maar toen kwam ik dat ook nog tegen. Ik denk, dat is ook wel leuk. Kun je ons in het achterhoofd houden. Goed, Frans. Ik heb er zelf niet zo gek veel meer, joh. Ik denk dat ik even naar de schuur loop, dat we een goud gele halen, want

0: Kijk, was hij ook kapot. Dat vind je, nee, dat... Maar als je die zin wil absorberen, moest je een kortstaand ring eromheen doen. Ja, het werkt wel hoor, dat denk ik daar niet van. Als hij eenmaal in de schakeling zat en hij was heel gebleven, ja, dan ging het. Dan werkt dat best wel. Hij ruiste wel behoorlijk ook. Maar goed, dat was die vet. En toen kwam, als het veel beter ging, was die J310. Hè? Dat deed veel beter. En veel sterker. Daar kon je eigenlijk alles mee doen natuurlijk. Hè. Maar goed, ik heb nog zo'n ding met die 5109. Die heb ik nog in de kast liggen. Die kan ik echt nou zo een keer opsturen. Er zit ook zo'n fantoomvoedingje bij. Hè. Dat, als je dat eens een keer wil uitproberen of testen, om te kijken van, is dat wat voor bijen? Want die werkt vanaf de lange golf. Ja, echt, hij doet de lange golf, doet hij ook nog perfect. Alle, er is tegenwoordig ook niks meer op te beleven. Ja, het einde Poolstation nog, op 225 kilometer. Ja, en die Frans ook, nou, dan heb je het ongeveer gehad, want ook drugsliedjes eruit. Is ook al weg. Maar goed, middengolf gaat perfect. En, ja, en alles tot 30 megahertz, dat gaat perfect. Dat. Dan heb je natuurlijk al een hele simpele antenne. Gewoon een draadje van een cirkeltje van een meter, meer is genoeg. En dan gaat het uitstekend. Je kan meer nemen, je kan minder nemen. Minder wordt het natuurlijk, dan wordt het natuurlijk het spul minder. Langer dan wordt het heel veel wat beter. Gaat hij ook iets meer in de lage frequentie doen, maar dat scheelt niet veel. Dat maakt niet zoveel uit. 1 HZ, 2 FK.
1: Ja, prima Frans, 2 FK, 1 HZ. Ja, dat kan ik altijd proberen natuurlijk. Hè. Ik ken hem bijna, ik zou hem nog zelfs hier in het raam kunnen doen. Hè. Ja, dan kan ik nog een meter in het vierkant maken. Hè. Een meter bij een meter bij een meter, hè. Dat lukt wel. Hè. Ja. Nou, ja, ik ga wat, ja, dat was gewoon met een 310, was dat geloof ik, die schakeling. J310, ja. Dus, joh, ik ga het gewoon proberen en ik ga gewoon even kijken wat dat doet. En trouwens, die andere schakeling heb ik ook nog voor jou, hè? Die met die. Die je daar hebt met die 2 en. Nog een beetje Frans. Ja. Dat hele kleine ding, hè? Dat, maar ik moet dat gewoon nog eens even op mijn gemak hebben. Dadelijk voor de winterdag is dat mooi knutselen. Dus hier rusten en die check een beetje rommelen. Dan is buiten spelen toch afgelopen. Dus ik moet eerst zorgen dat de spullen voor buiten in ieder geval voor de winter prikkelen klaar is. Frans, PH2FK van P1.
0: Kun je zelf wat PNHZ, PH2FK, ja, die 2N5109, maar behoorlijk ruisarm torretje. Ja, bij mij zit dat draadje ook gewoon in het raamkozijn, hè? Dat zit er zelfs in, hè? Nou, je ziet niet eens zitten. Ja, er zit zo'n spleetje erin en daar heb ik hem ingeprutst. Daar zit hij gewoon in, je ziet hem niet eens. Ja, en daar heb ik echt veel schik van. Heel veel schrik, hè. Ook als ik ga kijken op 3, 4, 5, dan moet ik even een verzwakkering zetten. Dat is gewoon te veel, hè. Ah, dan werkt dat ook heel aardig, hoor. En, ik kan daar ook, dat ding zit gewoon bij mij in het kozijn, het draadje. En, dan zit ik ook rustig op 3, 4, 5 op te luisteren, hoor. En dat gaat goed. Dat ding werkt gewoon goed. Nou, met. Ik zei wel eens van dat ik dat ding gebruik, hè, met die tekstzoenen. Dan wordt het ineens een hele aardige ontvanger. Hoe gek het ook is, maar ja.

0: Hey.
1: Je hoort, er is toch activiteit om 3, 4, 5. Ik dacht eerst helemaal niet af, maar dus toch nog maar. Het is maar marginaal hoor. Dus allemaal niet, kun je zeggen van nou, we gaan eens even een club zo voeren. Ik kan het wel goed verstaan, dat, maar dat hoor je net ook aan. 1 HZ, 2 FK.
2: Nou,
1: wordt
2: er nou.
1: Ik
2: kan de Bart was hier... Bravo, die was hier dikke 6.
3: Test 1,
2: 2. Vanaf Curaçao, dan deed het goed hoor. Huh?
3: Hola, hola.
2: Oh, nou, zie je weer zacht, dus... Het is echt een opleving geweest hoor, want of hij heeft zijn antenne gedraaid, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja, om het een beetje zacht aan, want maakt het zo'n overheading voor jou. Kijken. Ja, ik val heel zachtjes bijna. Dan hoor ik het vanzelf als ze weer tegenkomt. Het is nou even weg, dus even stil.
3: Hola, testing 1 2 1 2, testing 1 2. Test.
1: Ja, ik zou zeggen als je mee wilt doen dan kun je zo. Doe dan ook gewoon mee. Geen flauwekul, hè.
2: Ah, dat willen ze niet, Frans. Dus, test is makkelijker, hè. Ja, Oké, Frans. Ja, het gaat wat heen en weer, hè. Dus... waar het valt wel mee. 2FK, 1HS.
1: Ja, precies. Het gaat zeker nogal heen en weer. Absoluut. Maar ik denk ook dat nou de loop wat lager staat, hè, dat toch de ontvangst wat minder is geworden. Dat gevoel heb ik dan. Ik zou zeggen, ik heb het gevoel dat het zo is. Hè. Maar dat moet er gaan blijken hoor. Dat gaan we vanzelf zien. Ik zorg eerst dat die discoon wat hoog komt te staan. En dan vrijdag, dan wordt het het moment der waarheid. 1 HZ, 2 FK.
2: Ja, ja, dat is wel leuk. Nou ja. Ja, zo'n tijd geleden hebben we zulke signalen van dat ik Caribbean heb gehoord. Ik in ieder geval wel, want dat was al een aantal weken geleden dat dat zo makkelijk ging, hè? Nou. Ja, het is wel leuk met die 2 VFO's erin, want het is 6, alle 2 op dezelfde. En dan ben, soms is de een beter dan de ander, hè? Dat heel vreemd is dat, hè? Maar die ene heeft wat meer filters erin zitten dan de ander, hè? Dus de BFO.
4: Ik zal eens kijken of je daar interesse mee. Ik zag in mijn mail.
2: Die tweede VFO die heeft veel minder filters, maar die is ook veel stiller. Dat vind ik nou altijd vreemd altijd. Heb ik al van het begin af aan die 2000 al vreemd gevonden dat dat zo, dat zo was. Hè? Ja. Toch kun je toch die filters toch wel aardig en zeer goed instellen in dat ding hoor. Dat doet hij heel goed. Dus, Goed, Frans. Ik ga een goudgele halen. ik zul hem nog een keer naar jou. 2FK, 1HRZ.
1: Ja, ik doe zo wat P1HZ, PA2FK. Ja, dat was het tweede VO. Ik heb eigenlijk nooit geprobeerd of dat beter gaat. Ja, ik zie nou weer een behoorlijk stevig signaal. Ja, dat, het gaat een beetje heen en weer. Hè. Maar ja, het zijn eigenlijk voor de condities, hè, is het eigenlijk nu al te laat. Hè. En dat scheelt natuurlijk als de wintertijd in gaat. Gaan we een uur vroeger zitten uiteindelijk. Ja, en dat voor de condities is dat toch beter af. 1HRZ, 2FK.
2: Ja, ik heb er meer profijt van, zou je zeggen, ja. Al moet ik er wel toegeven dat het s'avonds alweer knapjes erop donker is, hoor. Ja, ik vind het helemaal niet aardig. En s'morgens blijft het ook al zo lang donker, dus vind ik tenminste dan, hè. Dus ja. Ja, we zitten ook al bijna eind september natuurlijk, hè, dus maar over het weer mogen we nog niet mopperen, dus dat doe ik ook niet. Ik vind het prima. Ik had vanmiddag nog heel eventjes, toen we uitgetegeld waren, nog eventjes in het zonnetje gezeten, maar die was toch behoorlijk warm, hoor. Ja. Dus, maar ja, geeft ook niet, Frans. Goed. Stuur hem nog een keer retour en dan ga ik een goudgele halen. En dan kan ik hem eventjes op 20 nog maar even luisteren, Frans. PA2FK van P1HZ.
1: Ik wil zelf wat 1HZ, 2FK. Ja, dat ga ik ook doen. Even een goudgele halen. En in het zonnetje zitten was er hier niet bij, want ik heb gewoon geen zon gezien. Maar goed, dat hoor je zo meteen. Ga loop even naar beneden, af Keurings.
2: Ja, Roger, ik hoor je zo meteen wel. Hoi, hoor.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Ja, 1HLZ, dit is PA2FK.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Doe zo af, 1HLZ, PA2FK. Ik vroeg me trouwens eigenlijk af, hè. Hoe het bij Noppie gegaan is, is hij nou QRV of HF had of nog niet?
1: Ja, hij kan wel uitkomen. 20 is het, lijkt het erop dat hij minder terugwerking heeft. Maar hij blijft terugwerking houden, 40 helemaal. Nou, en zo is het, ik had hem van de week, had ik hem gehoord, nou, toen zette hij een heus signaal 5-8 hier neer. Gewoon heel net signaal. We hadden nog van die andere amateur waar hij die TS-54 van overgenomen had. Had hij nog een ringkern gekregen met een mantelstroomfilter erop, gewikkeld. En die heeft hij er ook maar tussen gezet, dus nou, haalt hij er ook niks uit. Dus, nou ja. Dan moet de antenne nu de andere kant op hangen. Dus nou loopt hij niet meer langs het huis, dan gaat hij gelijk naar achteren toe. Dan zou je bijna zeggen, hij is weg van het huis. Maar nog steeds terugwerking. Dus, nou ja. Ik begin te twijfelen aan de kabel of zo, dat dat toch niet helemaal lekker is, Frans. 2FK, 1HRZ.
0: Ja. Het zou erin kunnen zitten, daarin kunnen zitten, ja, maar eerlijk gezegd heb ik zo het gevoel van dat het toch niet is, had. Nee. Ik weet niet of hij gekeken heeft, nou, dat weet ik niet, of hij een andere set eraan hangt, of dat soelaas biedt, en die set aarde, ik weet niet, is dat allemaal geprobeerd of niet?
1: Nou, hij heeft geen andere set, dus is gauw klaar natuurlijk. Ja, anders kan die wel van mij een set tijdelijk krijgen, dat is ook niet zo, hè? Maar kan die in ieder geval het een en ander uitproberen, maar... Nee, dus ik ga dan denk ik dadelijk nog een keer die andere 1 of 9, die met die grote ringkern, even naar hem toe sturen. Dus dan kan hij die proberen, want die kan hij zo aan dat paaltje vast, er zit een beugel aan, dus hij kan hem gelijk zo eraan schroeven met de hand. Er zijn allemaal vleugelmoeitjes aan, dus allemaal goed vrijstaal, dus dat gaat allemaal makkelijk los en vast, dus dan moet hij die maar even proberen. Daar weet ik zeker van dat die goed is, dus, want die hangt er nu ook aan, dus... Ja, aan dit set dan, aan die 7400, nou die werkt gewoon op HF, werkt hier ook perfect. En geen terugwerking, dus. Ja. Dus dat zou nog het enige kunnen wezen, dat die toch die 1 of 9 niet helemaal lekker is, dat zou kunnen. Maar had ik dat hier ook moeten merken, maar ik heb hier, had hier ook geen last van terugwerking, Frans, dus. Ja, het is, blijft moeilijk, hè, op afstand dit te doen, Frans. 2FK, 1HRZ.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Sowieso, hè. Afstand van, ja, wat is er nou werkelijk aan de hand, hè. Ik wil het zo zeggen, ik heb ook een hele portie 1 of 9 gebruikt. En dan eerst van een kleinere ringkern. Met de FT240 ringen erin. En dan 43 materiaal. Het heeft ook nog eens een keer gehad met twee op elkaar, want dan kon ik wat meer vermogen erop kwijt. Nou, toen ben ik nog eens een keer bezig gegaan met die ringkern, die hele grote is, ken je wel. En met de spoel opgeweken op zo'n anderhalf kwadraat. Nou, ik zou vertellen dat die draad waar die 1 op 9 aan zat, nou, die liep hier vlak over de check heen, hè. Nou, die zal er, nou, 2 meter vandaan. Nou, wat ik echt, dan ga ik overdrijven, dat is 3 meter, maar absoluut niet meer. Ik weet zeker dat het minder is. En dan zette ik rustig 600 watt op en geen terugwerking. En dus ik begin ook een beetje te denken dat dat eigenlijk helemaal niet aan die antenne ligt, maar dat het eigenlijk meer aan die set ligt. Vandaar dat ik zeg van een andere set met microfoon, want ik weet niet wat voor microfoon die eraan heeft. Dat waarschijnlijk de originele. Nou ja, als dat een laaghomige is, een laaghomige microfoon, voelt een dynamisch element erin. Ja, dat zou het eigenlijk haast niet moeten kunnen, hè? Ja, of hij heeft gigantisch veel HF op de kast zelf staan. Ja, dat zou het mantelstroomfilter moeten oplossen. 1 HZ, 2 FK.
1: Ja, ja. Nee, je hebt gewoon de normale handpraten eraan. Want ik had een kabeltje voor gemaakt voor naar die kern van die... Even kijken, waar moest ik nou heen? Nee, oh, dat is zo'n... Had hij die nou opgezet? Had hij nou die tafelmicrofoon op die... Had die 72 setje van jou? Zat daar een zo'n telefoonstekker aan als microfoonplug, Frans?
0: Nee, volgens mij niet. Volgens mij zat er gewoon zo'n ronde plug aan met een paar van die pootjes erin had. Volgens mij zat dat. Nee, wacht eens even. Oeh. Nee, hier zit volgens mij toch zo'n. UTP-plugje, laat ik maar zeggen. Zit er aan. Dat zit daar aan, wat? Ja, dat weet ik hartstikke zeker, ja.
1: Ja, prima, nee, dan klopt dat. Want ik heb een kabeltje gemaakt. Naar die voor die MC80, omdat die heb achterin ook een. Aansluiting erin zitten in de microfoon, die kun je ook afschroeven. En ik heb dat kabeltje heb ik gemaakt, of het kan misschien de MC60 ook al geweest zijn. Maar dat kabeltje heb ik voor hem aangepast met zo'n UTP-stekkertje eraan. En dat werkte gewoon, maar dat is dan voor die Kenwood. Oké, dus heb je daar een tafelmicrofoon op. En die andere, daar zit gewoon een handmicrofoon aan. Gewoon de standaard handmicrofoon van Kenwood, hè. Dus niks bijzonders. Dus daar zit ook geen voorverstekte microfoons aan en et cetera, die dat het hele zootje kunnen vergiepen natuurlijk. Heel makkelijk natuurlijk. Ja. Nee, dus hij zit gewoon eigenlijk barefoot eigenlijk, Frans, 2FK, 1HF.
0: Ja, en wat voor voeding heeft hij er aan zitten?
1: Nou, dat zal wel een dikke voeding zijn. Dat zal wel de voeding van vroeger zijn. Ja, dat is... Een dikke Travo en een hele rits met 3055's à la 1HRZ methode Frans. Dus ik denk dat het gewoon de oude wette voeding is die gewoon streed heeft. gewoon een 7800 en dan opgetild geloof ik. Of 15 volt. En dan een stuk of 6 of 8 3055's. En de vette Travo, de voor Frans VFK, 1HRZ.
0: Ja, sowieso. Ja, de bekende methode. Ah, de bekende methode, maar dat werkt goed hoor. Dat werkt over het algemeen behoorlijk goed. Ja, je moet wat warmte wegwerken, dat is helemaal goed. Het is, laat ik zo zeggen, niet de meest economische voeding. Maar goed, dat werkt allemaal. Waarom niet? Nee, dat zou het haast niet moeten zijn. Hey, ik begin toch eerlijk gezegd vermoedens te krijgen, Hart, van als je een andere set eraan hebt zitten, totdat gewoon dat probleem er niet is, hè? Want ik vind dat heel raar met die 1 op 9. Ik zei het al, ik had die draad had ik recht over mijn jack heen lopen. Nou, 600 watt erop. Je veldcirkelmeter hier in de jack zag, nou, die knalde de hoek in. En daar had een heel klein sprietje op staan, hoor. Ja, ik kon zo'n veldcirkelmeter zien staan, hè. Dat zat in de wensenbank en... Je kent het wel, twee diodes, antiparallel, sprietje erop en condensatie erover. Nou, en dat is het ongeveer, hè. Nou, dat ging toch hard verkeer hier, maar geen terugwerking.
1: Nee. Ja, ik kan natuurlijk proberen de 440 even op de kalafaat geven. Dat in ieder geval 40 en 20, ja, die doet hij alle twee. Ja, leidt 1, 24 doet hij geloof ik niet. En nog eentje doet hij niet. Maar ik moet nog de helft van de pindiodes achterin nog verwisselen. Dat, waar wij toen mee opgehouden. Maar dat was ook een set wat die 440 ook, die doet, die had daar ook al behoorlijk last van hoor. En je moest je ook geen rare capriolen uithalen, want dan ging die helemaal ook uit de stekker. Hè? Ook hoogfrequente inslag, hè? Ja. Daar moet je ook altijd even mee opletten met dat set. Maar ja, als ik die dag 97 van mij wil krijgen, een tijdje, dus dat vind ik ook niet zo erg. Ja. Dan kan die in ieder geval sowieso alles uitproberen. Hè? Ja. Maar we gaan het wel eens wel horen van hem. Want ik heb vandaag niet gesproken, dus. Dus dan. Zal ik hem morgen nog eens even contacten en dan kijken hoe wat. Hoe ver die nu is geraakt. Hè? Want hij had al. Nog een langere draad eraan gemaakt. Dus. Ik ga die 1 op 9. Ja, ik kon dus veel makkelijker alles wegspannen. Dus. Dat ging al helemaal goed, hè. Dus, ja, overal net iets later tussen. Dus nou ja, er zit er ook allemaal niet in. Ja, ik zeg al, hoe is het met die kabel dan? Want ik weet wel uit het vorige leven... X aantal jaren terug, daar heb ik hem ook al eens gesproken op HF, maar had hij ook al last van terugwerkingen. Met dat die FD4 hangen. Dus het zou best eens kunnen dat er iets toch met de set iets aan de hand is. Dat zou zomaar kunnen, Frans. 2FK, 1HRZ.
0: Precies. Want dan begin ik toch echt al een beetje een vaag vermoeden van te krijgen. Nou, moet ik zeggen, ik gebruik al jaar en dag allemaal Icon. En ik heb nooit problemen mee, hè. Want, daar heb ik ook nog die Aircraft en het eindtrapje erachter. Die Aircraft kan ik ook op die eindtrapje, die in de check staat, die transistor eindtrap zetten. Ja, daar komt er iets van 3,500 of 400 watt komt eruit en ook geen problemen. En dat is nog wel een QRP-setje, nou, een portable dingetje. Maar goed, ook geen last, helemaal niks. Dus, nee, het is mij ook nog steeds een raad. Ik heb echt het vermoeden van dat het toch bezig met die set is. En, hij heeft dat ding overgenomen van iemand. Ja, dan denk ik altijd, waarom doet iemand zijn ding weg, hè? Dat denk ik dan altijd maar, hè. Meestal is er dan toch wel iets, hè. Iets wat niet echt bevalt, ja. En dat kan bijvoorbeeld erg gevoeligheid voor laagfrequent inpraten zijn, dat. Een ARZ-2FK.
1: Ja, goed zo. Maar als dat dan aan die 450 ligt, dan ben ik bang dat die ook niet één is die daar dan last van hebben. Wie had ook zo'n 450? Was dat Tom die zo'n 450 had? P1SL? Ja, volgens mij wel, had hij ook een 450. Dacht ik. Ja, daarom zeg ik, voor mij zo'n set kan die krijgen hoor, dan kan die het gaan proberen. Ja, die 897 kan al wat hebben, dus die zal, ik ben al eens, maar dan heb die... nou, dan hebben die nog meer problemen natuurlijk, want daar zit dus weer geen antennetuner in natuurlijk, hè. Ja, die heb ik wel, die antennetuner, maar die weg ik niet meer. Hij krijgt sowieso al geen voeding meer, dus dat komt alweer uit het set vandaan, maar daar ben ik nooit mee bezig geweest om dat op te lossen toen, hè, of dat weer in orde te maken, maar... toen een keer wat prikkelen met de 220 gehad, hè? Dus even een keertje. Als het vakantie was dat, hè? Dan kneep ik die microfoon en dan stond ik allemaal maar volledig onder spanning, joh. Nou, die microfoon die vloog uit mijn handen, nou, en dat was gelijk gebeurd, zet geen uit. Ja. Nou, dan lag het toch alleen maar een draadje wat met een touwtje in de boom gegooid was. Dus dat was ook niks bijzonders. Dat was gewoon een heet gevoed touwtje. Dat is ook niks wat bijzonders, maar ja. En sindsdien doet die tuner het ook niet meer. Maar ik heb dan ook dat eigenlijk ook... die tuner, hij deed het wel, maar ik was dan ook zo... zou we tevreden over, want het moest wel in zijn straatje liggen dan, hè, wil die tunen. Als het te hoog of te laag was, dan was het alweer helemaal klaar met die dingen. Dus dat vond ik altijd wel jammer. Maar ja. Ja, dan moet hij de... Ik heb hier nog wel een tuner staan, die Reetjesstad tuner. Die kan er ook nog ondertussen. Maar ja, dat... We gaan hem eerst wel even erover horen wat hij wil, Frans. PA2FK van P1,
2: hè? India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
0: Goh, hij doet niet lelijk tegen mij, joh. Dat is goed. Zo, ik ben blij dat hij het zegt, had. Anders zou ik het niet geweten, hè. Nee, maar als je een tuner moet hebben, zou je gewoon wel liggen. Ik heb ook nog een automaatje. Zo'n Chinees ding. Ja, dat werkt wel, hè. Een automaatje. En dan ook nog wat ik dan noem de sleepspoel tuner, hè. Die heb ik hier ook nog voor wel liggen hier. Dus kijk, als er een tuner moet komen, dan dat is op zich geen probleem af. Dat kan ik ook wel regelen. En, ik denk dat het hoog tijd wordt van tot we naar het noorden optrekken om te kijken wat er nou echt aan de hand is. Want hij is nou al heel poos bezig en het komt eigenlijk niet goed, hè. En dat moet toch een oorzaak hebben. 1HSF, 2FK.
3: Ja, ja. Maar ja, wij zijn er geweest toen met... En we hebben eigenlijk ook niks gedaan eigenlijk aan de... Want toen wij weer op pad gingen... Zeiden dus, hadden eigenlijk wel even die camoetset eventjes kunnen programmeren voor 70, hè. Dan had hij dat ook gelijk goed gedaan, hè. Ja. Ja, ik zeg dat... we hebben zoveel te kletsen. was dat er allemaal een beetje binnengeschoten. Nou ja. Maar toen had hij de huifantenne ook nog niet hangende. Dus, dat ging al niet goed dan daar. Dus, ik moet denk ik toch een keer terug maar even. Dan ga ik kijken wat daar nou los is, hè. Ja. Ja, ik vind het vreemd. Ja, kijk, als je dan toch die kant op gaat, dan neem je in ieder geval genoeg troep mee om in ieder geval van alles uit te kunnen proberen. En dat die in ieder geval daarna gewoon normaal QAV kan zijn, hè. Ja. Ja, en de staande golfverhouding die is perfect, want hij toen te mijn op nul. Hij zegt, er komt niks uit de hoek meer, helemaal niks meer. Dus, en hij houdt hem ook netjes bij, de tuner houdt hem ook netjes bij, dus dat gaat ook allemaal goed. Ja, als hij van frequentie afgaat, dat hij opschuift, dan wordt hij vanzelf, neemt hij weer mee en dan checkt hij hem eventjes en dan zet hij hem even weer goed. Maar overal, op 40, op 20, hij trekt hem helemaal plat. Dus dat gaat wel goed allemaal, Frans 2FK.
0: Ja, dus kijk, omdat dat allemaal goed werkt, hè, dan vind ik het vreemd, hè. Dat hij dat gewoon op bijna op al zijn frequenties die hij kan gebruiken... Nou, wel mag gebruiken, mag ik zo zeggen. Dat hij toch allemaal problemen heeft, ja, dat vind ik toch raar. En, maar goed, wat je horen had, en dus nooit, ja, dan moet er maar naar het noorden opgetrokken worden, hè. Om toch maar eens dat in orde te krijgen, want, het is natuurlijk zo, van als je het zelf uitvindt, dan is het de beste leermeester, maar ja, het moet niet. Het moet wel op een gegeven moment resultaat opleveren. En als het geen resultaat oplevert, ja, dan wordt dat toch lastig. Hè?
3: Ja, en hij heeft gewoon een... hij heeft één probleem eigenlijk. Dat hij zo lang eruit is geweest. Heel veel dingen die voor ons normaal zijn. Omdat we, ja... gewoon meegeruppeld hebben elke keer. En de wijzigingen in de techniek en alle wijzigingen hebben meegemaakt. En die heb hij allemaal gemist in principe. Dus hij begint eigenlijk weer gewoon net als vroeger. Gewoon weer van vooraf aan. Hè? Ja, en nou moet hij het zelf doen. Vroeger was het Oh, dat deden we dan samen wel. Dan losten we dat samen op. Hè. Dat maakt er niet uit. Hè. Dat ging altijd wel goed. Zo deden we het altijd. Hè. Nou, met antennes precies hetzelfde. Nou, dan was ik daar weer bezig en dan waren we bij mij weer bezig. Ja, het was altijd wel wat. Ja, was ook bij mijn kind aan huis dus. Maar dat was ik daar ook, dus dat maakt er niet uit. Dus alleen. Goed, Frans. Nou, we gaan het zelf horen, joh. Ja, joh. En net wat je zegt, nou, ja, zelf uitzoeken is nog altijd de beste leermeester. En als dan. Maar je moet er wel even bij geholpen worden, want. Hij mist gewoon een heel stuk nog van de hobby, hè, omdat hij. Ja, daar volgens mij veel te lang uit is geweest. Er niks mee gedaan heb en ook helemaal niet met de techniek is meegegaan. Ja, en dat is dan, je moet het oppakken, hij pakt het wel weer op. Hij moet wel even vooraf aan beginnen. Dus, dat is het enige, Frans. CFK, EHA.
4: En Mike India Yankee.
0: Ja. Goedenavond, Norbert, hè. Ja, ik wou zeggen, hij is bij de OC toch blijven steken, hè? Ja, goed, dat kan hij zelf vertellen. Maar het is ondertussen 11:47 en mijn ogen worden wel klein, moet ik zeggen. Maar ga je gang, Norbert. Papa Delta door Mike India Yankee, P1AZ, PA2FK.
4: Ja, bij de 0 en jij. Ja, goedenavond allebei. Ja, ik hoorde u net even praten over die terugslag. Ja, ik begrijp er ook niks van, joh. Volgens mij heb ik er alles aan gedaan wat je er maar aan kan doen. Maar ik zat ook nog over de voeding na te denken. Ik ga morgen eens proberen op een accu. Kijken of dat uitmaakt, hè. Want ik heb zo'n geschakelde voeding. En daar zit ook een. Ik zit er nou naar te kijken. Je kan gewoon het voltage instellen. Maar er zit ook nog zo'n knopje op, noise offset. Dat heb ik nooit begrepen eigenlijk. Ik stuur hem even naar jou, Frans. P2FK, 1HZ, 0 ben jij.
0: Dat kan ik je wel even heel snel uit de droom helpen. Waarschijnlijk zit het daar niet in. Geschakelde voeding. Kijk, die werkt met een oscillatorfrequentie, hè? Nou, eigenlijk die oscillatorfrequentie, je snapt natuurlijk wel, dat is natuurlijk best een stevig signaaltje. Hè? En dat heeft natuurlijk een flinke partij harmonische. En die kom je dus nu nog op je hoogfrequentbanden tegen, hè? Nou, dat is vervelend, want. Dan zie je ineens, hoor je ineens een fluittoon en als je een watervaldisplay hebt op je set, dan zie je overal van die strepen staan en dat is allemaal heel vervelend. Want precies als je nou net dat station waar jij mee wil praten, daar zit en dan hoor je die fluittoon er constant tussenin. Nou, dat janken. Nou, daarvoor zit die noise offset erin. Het enige wat je dan doet is eigenlijk de grondtoon van die oscillator, die ga je een heel klein stukje optrekken. Niet zoveel hoor, dat hoeft ook niet, maar een klein stukje. En dan gaat die, dat signaaltje, dat gaat niet weg, maar dat schuift een stukje op. Ja, daar heb je geen last meer van. En dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Nou, je hebt een spanninginstelling natuurlijk, en dan die noise offset. Ja, eigenlijk. Als het goed is, dan heeft zo'n voeding er helemaal geen last van. Dan produceert hij dat niet over de uitgang. Maar ja, als het goed is. dat is natuurlijk niet altijd zo. Vandaar dat die noise offset erop zit. Norbert, kunnen we zelf?
4: Ja, ik begrijp hem. Ja, ik heb dat knopje altijd er gewoon in het midden staan. Ik begrijp het al nooit. Ik heb het ook nooit opgezocht, hoor. Maar Ik zal wel. Ik ga morgen even op een gewone accu zetten. Kijken of dat ook nog uitmaakt. En dan, en anders weet ik het niet meer, want de antenne die hangt helemaal van het huis af. Er zit een ringkern tussen en er zit nog zo'n gewikkelde coax balloon tussen. Ik kan niet. Het zou misschien nog aan de kabel kunnen liggen. Aan die 213 die ertussen zit. Die was altijd goed, maar ja, ik kan hem wel een keer doormeten. En anders ben ik het spoor even bijster. Ik stuur hem even naar Ab en dan en jij gaat zo QRT, geloof ik. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
5: Ja, prima Norbert. Oh, ik dacht jij nog de oude geschakelde. De oude voeding op zijn, joh. Die we toen in de tijd gemaakt hebben. Nou ja, ik ga hem even Frans even langsturen, want die wil denk ik heel zachtjes QRT gaan. Dus stuur hem even bij Frans even langs. Kunnen wij nog even babbelen, Norbert. 2FK, 1HF.
0: Helemaal goed gezien, hè? Ik was echt van plan om het spul uit te zetten. Dat ga ik voor deze ook doen. Maar moet je nog even verder. Die accu zou misschien wel eens een oplossing kunnen zijn. Je weet het maar nooit. Goed. Ik zou zeggen, Ad, bedankt voor de babbel. En we spreken elkaar weer. Norbert, ook bedankt voor het toch even inkomen. We spreken elkaar weer. Microfoon jou, Ad. En ik ben QRT.
5: Prima Frans, in ieder geval groeten, 73, hi hi.
0: Oeh, hi hi.
4: Oké Frans, welterusten. En we spreken wel weer van de week ergens.
0: Helemaal goed komen, Norbert. Groetjes en tot de volgende.
5: Oké, zijn we er weer. Wel, had al een strategie in. Hoe we dat op gaan lossen bij jou. Had jij nog toevallig, ik weet niet wat jij allemaal hebt nog. Toevallig nog een antenne tuner voor HF, Norbert?
4: Nee, dat heb ik allemaal niet, joh. Ik had natuurlijk nooit HF allemaal, hè. Tot ik de jaar of 9, 8, 9, 10 die machtiging weer terug had. Toen heb ik dat via die collega, die had die set liggen. Hij zegt, nou heb ik een mooie set voor je. Nou ja, nou, dat is hem. En meer op dat gebied heb ik eigenlijk niet. Want ik was natuurlijk altijd op 2 meter bezig, hè.
5: Ja, ja. Maar heb al van het begin af aan heb je al last van die inspraak, hè, die dat zet, of niet? Want ik kan me wel herinneren van vroeger dat dat een verbinding met jou maakt ook naar met die FD4 toen. Dat het ook niet helemaal lekker ging, maar dat laat ik even in het midden. Maar dan weet jij misschien zelf het beter, Norbert. 0MJ, 1HZ.
4: Ja, 1HZ, 0MJ, ja, dat was ook wel gelijk al. Toen hebben we ook nog wel contact gehad. Toen zat jij nog in Blijswijk. En toen had ik dat ding net. Toen heb ik daar allemaal eraan geknoopt. En toen was het ook al gelijk mis op 40. Dus het kan ook aan de set liggen natuurlijk, hè. Wat daar iets niet helemaal lekker zit. Dan zou ik het moeten proberen met een andere set eigenlijk. Daar moet ik even over nadenken. Want ik zit wel eens te kijken. Ik kon natuurlijk ook een keer wat was het? Die TR 9000, nee, die 2000 of zo. Overnemen van iemand. En ik kom ze wel meer tegen. Maar dat was een hele oude. Die was van oud. Ik weet niet of dat oud is. Vergeleken met deze. Die was uit 2000. Ik ga morgen eerst de accu proberen. Lijkt me wel een strak plan.
5: Ja, prima, Robert. Ja, anders zou je ook van hier nog de 897 van Jezu HF72 kunnen leasen. Maar dan moet alleen even die kant op komen. Als die kant op gestuurd worden dan, gedaan worden. Ik heb toch zo'n snelle doos. Dus goede amateur bewaart dat altijd, hè. Dus.

0: En wat dat dan is, dat weet ik dan ook niet. Maar dan heb je in ieder geval een oorzaak te pakken. Hè. Dan weet je in ieder geval waar je naar moet kijken. Maar ik zou niet op voorhand al een ander set gaan aanschaffen. Want dat zou ik nou niet, even niet doen. Nee. Ik zou even je centjes in je zak houden. En dan kijken. Ik kan je zo helpen met een set. Dus dat is het probleem niet. Er staan er hier genoeg. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er staan er hier 6. Dus HF. Dus wat dat dan gaat. Waar die grote stuur ik allemaal niet op. Want heb ik, ja, die ene heb ik wel een doos van. Hè. Maar deze, die Jesu FT2000. Het is wel een heel mooi set trouwens hoor, maar daar heb ik ook geen doos meer van. Dus, En die andere heb ik overal een doos. Ja, de 7400 heb ik ook geen doos van. Die zou ik ook op kunnen sturen, die 7400. Heel makkelijk set ook, voor HF. En, heel makkelijk ding. Dus, Maar dan moeten we maar eens even over hebben, Norbert. 0 MIA, 1
1: HR. Ja, oké, okay, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, nou ja, dat, ik ga morgen eerst de accu proberen. Morgenmiddag nog wel even. Ik weet niet of je morgen nog tijd hebt ergens. Heb je je straatje er al in gelegd?
0: Ja, ja, we hebben vanmiddag gedaan met mijn schoonzoon in Johan. Dus, En nog eventjes 4 van die joekelaars erbij gehaald van die tegels. 60-60. Alleen die nieuwe, die waren iets minder dik. En die waren ook iets minder zwaar. Hè. Ja. Dat gaan we natuurlijk precies met kort natuurlijk. Dus dan maakt het niet veel uit. Dus en nou ligt het er allemaal netjes in. Nou, nog even... Nog één tegel moet er nog in, nou. Ja, nog één tegel moet er nog in. En dan stoepbandje eromheen. En dan wil langs de ding is een mooi breekpad om de raampjes te zien als dat moet. Dus, ja, dat is en dan gelijk een mooie hoek voor de containers. Nou, dat is helemaal weer netjes opgeruimd daar, heel die hoek. Nou, dan kunnen we het gras verder netjes maken. En dan weer een beetje, ik weet niet of het van het jaar dat nog doet, gras staat erin gooien, maar ik weet het niet. Als ik denk dat ik er maar niks aan doe, dan me gewoon even laten gaan. Hè. En me gewoon maar af en toe maar even maaien, hè. Dan gaat het zelf wel goed komen. Goed. Maar het straatje zit er, het stuk ligt erin. Ik zal morgen wel even een plaatje sturen, Norbert. 0 MIA, 1 HRZ.
1: Oké, okay, P1 HRZ, bij de 0 MIA. Ja, ik zat ook te denken aan die kabel, hè. Ik denk als ik boven alles eraf trek, gewoon de kale kabel een keer doormeet. Dat kan net zo goed. Toen ik het... gemaakt heb en zo'n haartje van de buitenmantel, maar dan werkt het helemaal niet, lijkt me. Klopt dat?
0: Ja, dan dat werkt het wel. Ik heb heel veel rare dingen natuurlijk die je niet wil. Ja, dat kan net voor de connector wezen. Ja. Nou, we gaan eerst accu proberen morgen. En dan gaan we het vanzelf wel zien, Norbert. Dan denk ik toch dat je... ik weet niet of je nog een nog meer kabel hebt, toevallig. Nog zo'n lang stuk of zo. Dat weet ik niet. Anders kun je gewoon even een... een nieuw stuk leggen, eventueel. En dan die kleine...

0: een of die mantelschoonfiltertje wat je gekregen had, die er even tussen doen en dan aan de zet. Dan heb je dat, kun je dat ook gelijk afvinken dat dat goed is. Ja. En anders moeten we gewoon even iets maar regelen met die sets. Norbert, doe maar mee, 1HRZ.
1: Ja, oké, 1HRZ, ja, ik heb nog een gevoel van 23 meter. Voor mij was het 23 meter RG213 liggen. Dat ik daar gewoon twee connectors aan soldeer. Dan kan ik hem hier gewoon over de vloer door de achterdeur naar buiten trekken. En dan kom ik zo, op die container. Hè. Dan heb ik dat ook geprobeerd. Ik ga er morgen even twee connectors aanzetten. En de accu proberen. Nou, en anders vraag ik de buurvrouw van verderop wel even. Want die weet er ook wel wat van, denk ik.
0: Ja, die waar die foto van stuurde. Die krijgt alles één op één, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Nee, maar dat is een goeie. Ja, die kan je gewoon die kabel even binnen doorleggen. Dan maak je gewoon twee stekkers eraan. En leg hem even binnen door. En dan maakt het toch niet uit. Maar dan kan je het proberen gewoon. Hè. En gaat het dan wel goed, dan weet je dat je eventjes die andere kabel eventjes moet checken dan. Hè, wat daar aan de hand is. Ja. Ja, anders zou ik het ook niet weten. We hebben vanavond even zitten discussiëren wat nou nog meer aan de hand zou kunnen zijn. Ja. Nou ja, we denken met z'n allen met je mee, dus dat scheelt in ieder geval. Norbert, wil heb jij?
1: Oké, 1HRZ, 0 heb jij. Ja, dat is mooi. Ik ben natuurlijk eigenlijk nooit met dat HF-gebeuren bezig geweest, hè. Vroeger was het altijd 2 meter. En dan 23 gebeuren met jou erbij in Blijswijk en in Boskoop. Maar dat HF, ja, dat zat ook niet in de machtiging. Dus dat is eigenlijk hier pas een paar jaar geleden, nou een paar jaar... Ik denk een jaar of 9 geleden begonnen. En toen is het weer een tijd stil geweest. En nu ben ik eigenlijk weer volop bezig. En nu wil ik er toch wel achter komen of dat nou goed gaat. Ik ga morgen even een accu halen. Ik ga toch even bij mijn auto kijken. En die heeft ook nog wel ergens een accu staan, die man. Oh nee, ik heb nog een oude accu van de trekker. Misschien die ga ik zo nog even onder lading zetten. En dan ga ik dat proberen. Even twee pluggen aan die lange 213 kabel zetten. En dan gewoon even dat stuk kabel wat nou binnenshuis loopt helemaal overbruggen. Kijken wat er gebeurt. Wel een goed plan misschien. Ja, misschien zit daar een kink in de kabel. Want het is al van het begin af aan zo, hè. Toen ik hem net had, toen begon het gemekker al van je hebt inslag. En toen heb ik nog allemaal van die ferrietkernen, microfoonkabels en ai. Maar het is eigenlijk nooit opgelost. Misschien dat het aan een kabel ligt die naar boven gaat. Ja, dat doe ik morgen even. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, dan zou ik al in zekerheid hadden we in één keer vanaf de 1 op 9 balloon. In één keer zo die kabel trekken, zo naar je set toe, hè. Ja. Niks er meer tussen, alleen die nieuwe kabel ertussen en dan gewoon het hele zootje overstoppen. Dat kan best onderweg ergens zitten in die kabel, hè, dat met die connectoren of dat daar iets niet goed gaat of zo. Ja, gaat nou van alles denken natuurlijk. En als hij het dan ook blijft doen, ja, dan moet ik bijna al zeggen dat, dat de set het doet. Hè. Ja, hoe lossen we dat dan op, hè? Dus, ja, dat is dan weer de hamvraag, hè. Maar dan kunnen we altijd nog een set die kant op laten komen. En dan kun je in ieder geval toch in ieder geval vrij en blij op HF spelen, Norbert. 0 MBA, 1 HRZ.
1: Ja, kijk, bij 1 HRZ, bij de 0 MBA, ja. Nou, ik heb hier een paar opties. Die ga ik proberen morgen. Morgen en overmorgen, denk ik. Want is het morgen alweer woensdag, hè? Ja. Nee, dat... Je hoort het vanzelf. Maar ik denk als ik gewoon een nieuw strak stuk kabel... met 2 pluggen gewoon naar buiten leg... en dan gelijk naar die... boven die container laat uitkomen... Dan heb ik dat in ieder geval uitgeprobeerd. Dat lijkt me wel een goed plan. En gelijk van de set, hè. Zonder maar iets ertussen eigenlijk. Ja, dan kan wat, dat die ringkern er nog wat tussen. Maar dit is natuurlijk heel bijzonder, hè. Want ik heb die krul erin liggen. Ik heb die ringkern erachterin liggen. En dan gaat hij naar boven en ik heb die antenne al helemaal verplaatst. En het maakt toch maar geen ene moer uit.
0: Nee, daarom. Nou, je kan die kleine ringkern ertussen laten hoor. Blijf die ertussen zitten. Dat mantelstroomfilterzotje van je... Waar je oud-collega gekregen hebt. Dus dat, ja, dat kan je altijd proberen. Hè. Ik kan er gewoon tussen laten, hè. Dat is niet zoveel. Ik krijg ik kwaad in ieder geval. Dat in ieder geval niet.
2: De tijd. Het is nu 00:30 s'nachts. Papa India 3, uniform.
0: Ja, nou, je hebt in ieder geval opties genoeg. Alleen donderdag ben ik. Ik ben wel thuis hoor, daar gaat het niet om. Ik ben langzaam een beetje aan het brouwen geslagen met Johan. Doen we donderdag eventjes. En dan moet ik wel even een paar liter bier even maken. Hè. Dus, dat is dan, kan dan weer mooie half november weer mooi klaar wezen. Hè. Dus dan is dat ook gelijk goed, Norbert. Maar ik hou je al op de hoogte. Nou, ik ga het vanzelf horen. Je hebt in ieder geval weer voor genoeg. Dus ik heb weer even aan de gang. Nou, maar in ieder geval heel veel succes ermee. Gaat vanzelf lukken. Hè? Want hoe vaker je het nou doet en wat doet dan... dan weet je het gelijk voor de volgende keer. Hè? Dan, ja. Maar ja... Kijk, een foutje met solderen aan pluggen of pluggen aanzetten is ook zo gemaakt. Hè? Dus dat heb je soms helemaal niet in de gaten. Hè? Ja, maar zoeken. Hè? Ja. Maar dan weet je dadelijk in één keer of het nou niet in de kabel zit. Nou, en op 9 doet dat ook goed. Dus, maar ja. Maar ook vanzelf zien. Ik ga er ook langs mee stoppen, Norbert. zullen we nog maar een keer retouren voor de final dan maar, Norbert. Papa Delta 0, Mike, India en Yankee, Papa Ekkerwein, Hotel, Romeo. Zo.
1: Ja, oké. Okay. P1 naar Z, 0 MEI. Ja, ik ga ook URT. Ik ben er ook wel klaar mee. Ik ga er zo goed van. Ik heb hier even... En vanmorgen wat te rommelen. Je hoort het wel ergens in de loop van de dag hoe het loopt. Dus Maar jij zal ook wel matje klap zijn naar je tegelpaardje. En dan spreken we wel weer. Dus, maar goed aan Wil. En wel te rusten. En we zien morgen wel weer verder. Goed, hè?
0: Ja, oké, okay, Norbert. Doe rustig aan, hè. En, de telefoon is altijd aan, dus dat is altijd makkelijk. Ik zit niet altijd, maar ik zit niet altijd in de check. Dus, en morgen ben ik ook nog een beetje buiten ook bezig. Dus app ik kan altijd en bel ik kan ook. Dan ben ik er altijd, dus dat gaat wel goed. Prima, ik zou zeggen in ieder geval helemaal goed, 73. Ik wil zeggen, wel trusten voor zometeen. En we gaan elkaar vanzelf horen over het 0MEI, af en uit, P1HRZ.
1: Oké, we spreken. En bellen is sneller, hè? Dus, we spreken. Hey, wel te rusten.
0: Oké, groetjes. Bye-bye.

0: De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.